Dit was de eerste van twee improvisaties die het trio Harmen Fraanje en tenorsaxofonist Tony Malaby speelden tijdens het Festival November Music. Dan volgt nu nummer 2. U hoort wederom Harmen Fraanje op piano, contrabas Clemens van der Veen, op drums Finn van Hemmen en op tenorsaxofoon Tony Malaby.

Dat was het tapestuk Other Places van David Pryor, voorafgegaan door Three Variations of the Canon in D Major by Johann Pachelbel van Brian Eno. Het werk werd uitgevoerd door Luna Park. Het concert van Luna Park werd beëindigd met een tapestuk Tap to Transient van Florian Magnus Meyer.

van morgen. Geen rekening gehouden met regen op een ochtend die heet en stil was voordat ik beschreef. Zachte plots, meest op rustende water, links droom, rechts

Wel, net zo als Ivan. Net zo goed. Misschien wel beter. Benauwd. Net als gisteren. Toch te lang blijven hangen. Niemand kan toch serieus van mij verwachten. Flikker snel een eind op. Dat bepaal ik zelf wel. Ik wel. Hij is lang. Ik ben iets korter. Niet echt veel. Heeft trouwens ook enorm te maken met je kledingkeuze. Wat dat betreft lig ik wel weer voor op hem. Streepjes hem, dat kan echt niet meer. Ook nog een kwestie van perspectief. Dat komt er nog bij. Bovendien. Sascha zat tegenover. Wilde niet in de rook van de barbecue zitten. Moet ze mij dus schuin achter Ivo hebben gezien. Ik, polo wit tegen de buxushaar. Ik zei, jij gaat liever naar Thailand. Ja toch? Vonden ze leuk. En dronk rustig een slok. Kleine overwinning op Ivo. Het is echt wel een kwestie van perspectief en gedrag. Ook bovendien uitstraling. Die kung fu meesters bijvoorbeeld. Niet groter dan 1,5 meter die jappen. Maar je haalt er geen geintje mee uit. Kwestie van uitstraling. Innerlijk en zo. Stel dat ik dat kon. Laatst die serie op Discovery. Zoals die Shaolin jongens.

leven. Draak. En dan rusten, slok en dan los opmerken. En ik breek je andere arm.

Bijvoorbeeld? Misschien toch eens checken op de sportschool. Hoe lang zou het duren voor zoiets kan? Jezus! Die gasten beginnen als ze 5 zijn. 10 uur per dag, planken dan weer dit slaan. Laatst die serie op Discovery. De sportschool. In zo'n stinkzaaltje zeker tussen alle losers van de wijk. Dacht het niet, ik kan ze zo ook wel aan. Ik wel. Sascha was al eerder weg, dacht ik. Zal ze Ivo niet meer gehoord hebben? Antoine neukt nog geen man. Ivo had liever naar Thailand. Toen was ze er nog.

0: tegels ontwijken, de lijnen springen te groot of te klein en mijn voeten parallel met de hoeken recht. Nu een bocht, direct bruin oude tuinhek. Flink pakket post. 2, 4, 5 stukken, 3 meer dan gisteren. Geen tegel, klemmende briefbus nummer 16. Geen reclame, geen hond. 2 keer 8, hier keer 4. 32 door 2. 3 meer dan gisteren. Noteren voor thuis in de grafiek. De grafiek, de postkaart voor spreiding van zendingen. Piek tussen mei en september, lichtpaarse arceert. Piek tussen mei en september, verval in de winter. Waarom? Terug naar de zee. Naar het golfland, het strand. De lijnloze zeerand, zonder blokken, zo kaartloos verdwenen. Mijn dochter Minou. Met dreunende tred over banen van tegels. Nooit op de lijnen, gerasselde stroken, coördinaten. De vogels zien vakken, maar ik loop beneden. Gecirkelde stad, militair topografische kaart, MTK. TMK. KTM. MTK. Meer K-toren. Ik hou van de kaarten.
1: TMK.
0: Maar meer nog van legenda's. Legenda van...
1: TMK.
0: Misschien... Juist. Idee. Een plan. Nog een kaart. Ik maak een kaart van haar route. Haar richting Noordoost in het krom van de duinen. Mijn geheim wordt een vogel... En alles is zichtbaar.

Met z'n vijf nog tegen het eind, al goed van het padje. Onduidelijk beeld, vuurkorf in de tuin, vijf, zes mensen nog. Ik ook, net zo goed. Kan het toch niet blijven negeren? Geen mietje! Soort een neo-lachje, monddoeken wat omlaag. Handpalm even geopend op te. It's up to you, buddy. Your own fucking decision. Man, te veel gedronken, toen al onduidelijk beeld. Daar op dat bankje, een vrouw. Mooie vrouw. Niemand kan toch van mij verwachten. Mooie vrouw. Niemand kan toch. Bepaal ik zelf wel mooie vrouw. Ik wel.

0: Wat ik mijn zorgen op doen, heeft ze mijn goede kant gezien. Mooie vrouw, zo onbeweeglijk. Niemand kan het van mij verwachten. Zou ik bij haar...
1: MTK.
2: Meer thuiskomen.
3: TMK.
2: Tot middernacht kwijt.
1: KTM.
3: DMK.
2: Kom terug bij Joe. Jij de mijne, ik de Joe.
3: DMK.
2: Minder trammelant kalibreren.
1: KTM.
2: Toch meer cadeautjes. Militair topografische kaart. Kom terug, Minou.
1: KTM.
2: Tot middernacht. Kwijt.
1: Kwijt.
2: Sinds wanneer moet ik jou vertellen waar ik heen ga? 16 jaar, oké. Okay. Mag ik het nu soms zelf bepalen? Jawel, 16 jaar, jawel, jawel. Kun ik heus wel. Dat toont je. Je wordt kwaad, weer kwaad. Trammelant enzovoorts. Mag ik soms niks zeggen? Jou weggaan. Niks zeggen.
1: Kwaad.
2: In het klomp van de duinen. Ons huis zo stil nu, zonder randen en fouten. Kom terug, Minou.
1: Niets.
2: Jij de mijne. Ik de...
1: Huis.
3: Stil.
2: Hartik in de brievenbus, als een wc-raampje, donkere ramen, een stil en heet huis.
0: Niemand kan toch van mij verwachten. Niemand kan.

0: straks in de voor, in de bus was hij er nog. Toen ik naar mijn telefoon zocht, heet ik zag iets glinsteren op de boot. Ik de zouden was gestopt in de klas. Mijn zak.
1: Rustig, het was geen rust. Huis gesloten, dus drie handen omheen.

bij mevrouw. Dat dan ook. Oh, mijn lippen open! Is iemand zonder zijn pakje? Wat moeder? Is het nog eens op de steen? Ik heb ook een beetje.

niet de hartige stap van een kleine wereld aan de overkant.

Achter de geur van mijn gouden donder, de geur van mijn thuis.

0: ook niet. Auto weg. Beter zo ook.
1: Boom.
0: Trouwens. Stel idioten.
1: Boom.
0: Tot 2 uur 's nachts tv kijken op maximaal volume. Boom. En dan zeuren dat mijn bamboe over de schutting hangt. Vandaag of morgen stuur ik de buitenagent erop af. Is toch te gek? Voor en achter zou ik fantastisch
2: als men hem er later naar vroeg,

week, zeker weer. En blind. Antoine neukt nog geen. Ho! Jongens, stop! Laten we eerlijk wezen. Weddenschap is ingelost. Niet waar, Twan? Ieder zijn eigen voorkeur, toch? Hadden we aan moeten denken. Onze vaat. Geen honden. Oma's. En god. Maar goed. Jij hebt je date. Binnen 24 uur. En afspraak is afspraak. Toch? Stel je voor. Zweet in mijn nek. Het is al over 5. Ik heb nog 8 uur. 8,5. Gefilmd. Kolkende nacht. En achter de vuurkolf. Ivo. Met digitale camera. Ik wel. Kan iedereen krijgen. Ik

0: ze ontwijken, de lijnen gaan blokzagen. Nu posten we de volgende twee stukken van 18, 1 minder dan... Mix nummer 18. Fout in de ketting, weer ritme verstoord. Jozefstraat 23A, heel andere code, 4304, slecht gesorteerd, hoe vaak al gezegd. Een echte brief. Handgeschreven en verkeerd gesorteerd. Waarbij de rok een glanzend been. Jozefstraat 23A. Handgeschreven meisjeschrift en verkeerd gesorteerd. Brief met geheime bestemming. Ik ken de letters. Aan de overkant, vrouw met geheime bestemming. Ik ken de letters. Ronde R, bolle O. Zo ver weg uit dit gebied.
1: Wat schrijf je in meisjesschrift, rond en voorzichtig?
0: Buiten mijn route, een kaartloos gebied. Zoek iets. Glanzend been in de zon. Kaartloos gebied. Duinland 4304. Meisjesschrift, handgeschreven. Kenderletters. Zon is te heet. Kenderletters, meisjesschrift. Handgeschreven, kenderletters. Kom terug, menu. Misselijk heet in een kaartloos gebied.
2: Je zal het lef hebben je kind zo te dopen. Geraldine. Zeker zo'n V-P-R-O kindje. Montessori school, de hele Rembrandt heeft ons weinig geholpen. Geraldine telt niets tot 10. Dat is wel duidelijk. De halve levensverzekering van die ouwe gaat naar mijn rekening.
3: Mijn man, Otto de Zuiniger, in zijn tijd als commissaris.

0: Dat zegt een normaal mens toch niet? Zalig.
1: Pom, pom, pom, pom. In.

0: Hier passeerde een bus. Hoe lang geleden?
1: Alsof ik niets beters te doen heb.
0: Eerst terug. Dus
1: ik kom. Die niet achter mij. Ik kom.
0: De mannetjes. Rust. Rust. Rust. Rust.

misselijkheid toen er iemand passeerde. Een geurspoor van kokos. De tegels die golven. Spoor van een bleek gezicht. En de herinnering aan... de makelaar. Het is een man die ik ken. Toen wij in deze stad kwamen, die ochtend van toen. Ik zou voor jou zorgen. Jij kindje aan mijn hand. Hij leidde ons rond in een huis vol beloften. Jouw zigzag. Een trilling. Kom terug, Minou.

0: mag met die geurstroom een brug naar mijn kindje van ooit. Toen, nieuwe stad. Ochtendlicht. Wij drieën in dwalende kamers en met mijn knieën twee ogen. Eindeloos vragend vertrouwd.
1: Hij herinnert me.
0: Een brug naar mijn kindje van ooit. Nu, Minou, ik zou van hem, Wilhelm, stabiele man die huizen verkoopt. Pats, recht in het midden.

Rustig en vriendelijk. Ik zou hem, wil hem...

altijd oren opzamen. Misschien heeft hij iets. Licht. Nieuw.

Dit waren tot slot van deze zevende uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, opnames van de opera Halfgeleiders van Bruno Nelissen. De opname van Halfgeleiders werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 18 oktober, kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival. Van 10 tot 14 november aanstaande zal de concertzender weer present zijn voor het maken van opnames van November Music 2010. Meer gegevens over het programma kunt u vinden op onze website deconcertzender.nl en op www.novembermusic.net.

Dit is de concertzender vanuit Muziek Q in Amsterdam. En dit is ook concertzender live. Vandaag het 8e van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar van 11 tot en met 15 november vond dat plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag twee werken. 1. Langstuk, de kameropera I Am Her Mouth van Jan van der Putten, gevolgd door Composition No. 322 van Anthony Braxton, uitgevoerd door Apartment House. De programmatoelichting begint als volgt. Muziek die jeukt, onder de huid kruipt en je niet meer loslaat. De stille kracht van theater en muziek zijn zelden zo magisch verstrengeld als in het radicale oeuvre van de Nederlandse componist Jan van der Putten. Muziektheatergroep De Helling presenteerde tijdens November Music een van zijn klassiekers, I Am Her Mouth. De Helling vroeg Jan van der Putten deze opera voor solosopraan te herschrijven voor mezzosopraan, strijkkwartet en piano. Dostojevski's novelle, Aantekeningen uit het Ondergrondse, stond model.

voert de hoofdfiguur één lange monoloog tegen de vooruitgangsgedachte van de mens. Van de Putte ziet het als het verlangen van de mens naar het volledig ongeremd kunnen stromen. In zijn opera is een zangeres wanhopig op zoek naar betekenis. Al gebarend, zingend en acterend. De soliste wordt heen en weer gesleurd tussen extase, frustratie, blinde woede en euforie. Mezzosopraan Gerry de Vries gaat nu de ultieme uitdaging aan, ondersteund door pianist Bobby Mitchell en het Matangi-kwartet. En het Matangi-kwartet bestaat uit Maria Paolo Paola Major en Daniel Torrico Menaco, viool, Karsten Kleijer, altviool en Arno van der Vuurst, cello. Luister de komende 95 minuten naar I Am Her Mouth van Jan van de Putten.

I want to tell you.

Talk. I. Taking it into my head that

I've already said.

feel.

This. This. It's

wait

say something.

not going. Not going away. Wait.

audience. People, other people, things.

wrong. Chair. Seat. Clothes. Myself. Here.

I suspect you are looking at me. I regard myself

1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3.

5, 2 is 4, 2 is 5, 2 is 4, is 5, is 4, is 5, is 4, is 5, is 4, is 5, is 4, is 5, is 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5,

0: to the space.
1: Why are you still here?

everybody talks about the same object.

Dit was Pigeon House van Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zondag 15 november bracht pianoduo Post en Mulder de première van een werk van de al enige tijd in Nederland wonende Amerikaanse componist Nat McGowan. Lith, A Mausoleum of Redshifted Endeavor, is voor twee piano's en een vocaliste, of als u wilt, een schreeuw lelijk. U hoort in een gastrol de stem van Steffi Buttrich, begeleid door Nora Mulder en Pauline Post op piano. Ik zou zeggen, fasten your seatbelts. De opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dit was Eben Gabran van Rachid al-Boukaïl, uitgevoerd door Vocaal Lab Nederland en Nieuw Ensemble onder leiding van Lucas Vis. De opname is voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. De concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Dat is de concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur te worden. Kijk voor meer informatie op onze website www.concertzender.nl. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zaterdag 14 november ging in de kleine zaal van de Verkadefabriek Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliani in première. Reizen is nog nooit zo eenvoudig geweest. De snelheid waarmee we ons van A naar B verplaatsen via de modernste middelen is ontzagwekkend. De reiziger is als een stil leven in tijd en ruimte, een tijdelijke bewoner van een tussenruimte tussen vertrek en aankomstplaats. In zijn Dromomania, A Still Life, verklankt componist Marco Ciciliani dit gevoel van snelheid en tijdloosheid. Een compositie voor twee piano's, elektronica, licht en laser. Moritz Eggert en Sonsoles Alonso spelen piano. Marco Ciciliano doet de live elektronica. Deze opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dit is de Concertzender vanuit Music U in Amsterdam, met het programma Concertzender Live en het eerste van 12 maandelijkse programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat dit jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf vandaag tot en met november 2011 ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. Dat het festival November Music niet is beperkt tot hedendaags gecomponeerde muziek, blijkt wel uit het eerste concert dat u vandaag gaat horen. Voorafgaand aan een première van de Brabantse componist Jo Spork, klonk in de hervormde kerk het Requiem van Orlando di Lasso. Verderop kunt u luisteren naar Traces van André Arends, een ander requiem dat 2 dagen later in de orangerie klonk. Tussendoor hoort u elektronische muziek van Luc Houtkamp, zoals die klonk tijdens Cinema Sonor. Er ligt eeuwen tussen, maar oude en moderne muziek hebben meer gemeen dan je zou denken. Harmonieën worden tot het oneindige opgerekt, melodieën worden verdekt opgesteld en ritmische spelletjes zijn schering en inslag. Capella Amsterdam overspant de eeuwen met het programma rond de hedendaagse componist Jo Spork en de 16e eeuwer Orlando di Lasso. U hoort als eerste het Requiem van di Lasso, zoals op 12 november jongstleden uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus.

Dit was het Requiem van Orlando di Lasso, uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus. Jo Spork is een meester in de weloverwogen, subtiele klankpareltjes. Compositorische schoonheid op de vierkante millimeter. Capella Amsterdam brengt de wereldpremière van Subtilo Sera. In dit opdrachtwerk voor 16 solostemmen gaat hij op zoek naar ruimtelijke klankverkenningen met van timbre veranderende geluidsbronnen. Luistert u naar de wereldpremière van Subtilo Sera.

Dit was de wereldpremière van Subtilo Sera van Joost Pork, uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus. Dit concert, dat op 12 november plaatsvond in de Hervormde Kerk, werd voor de concertzender opgenomen door Kees Sterrenburg. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Google of Stomp van Luc Houtkamp.

Dit was Googlet Stomp, een elektronisch werk van Luc Houtkamp, een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. Tot slot van deze eerste concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2010, kunt u luisteren naar de wereldpremière van Traces, een requiem voor deze en gene, van André Arends. Verstrikt in je eigen geest, wanhopig op zoek naar betekenis. De dood van een naaste kan als een katalysator.

Oasis en Nightwalking roerde Arends al prangende levenskwesties aan. In zijn requiem komt een man net terug van de begrafenis van zijn vader en ziet zichzelf geconfronteerd met existentiële vragen. Er volgt een zoektocht in zijn eigen herinneringen. Luistert u naar Traces, Requiem voor deze en gene, van André Arends, uitgevoerd door een instrumentaal ensemble en het Rotterdams Jongenskoor onder leiding van Ulrich Peul. De solist is tenor Jeroen de Vaal.

Dat is die hele warme zomer van 2003. Dat was sowieso, dat was bloed heet. Die hele zomer. Ik kan zoveel details daarvan herinneren. Omdat er zoiets extreems gebeurt, of zoiets intens, dat je heel veel, gewoon heel scherp, je herinnert. Althans, ik. Maar mijn broer, ja, dus, ja, dat is heel raar. Dat is eigenlijk. Je komt er zelf ook helemaal niet goed bij wat er nou eigenlijk dan gebeurt. Behalve dat je alles wel meemaakt. Maar niet in een soort verdoving. Juist heel erg alert. Dat vind ik gek aan. Op een gegeven moment dat ik dacht van, ik kan gewoon alle dingetjes, alle details kan ik gewoon bij elkaar halen. En weet ik nog, oh, toen was dat, hoe dat eruit zag. Dat weet ik dus ook nog, dat mijn vader nam de telefoon op en die maakte zo'n gebaren. Dat het afgelopen was. En, dus ik weet nog precies.

ben ongeveer, nou denk dat het misschien 2 uur voordat hij is gestorven, ben ik daar geweest. Maar toen was eigenlijk vrij snel daarna werd er al gepland dat het afgelopen was. Tien augustus.

alles wat ik dacht te weten, te hebben.

take a little.

draait niet om

over afscheid nemen. Ik begrijp nog steeds niet goed hoe je dat dan moet doen. Want, ja, ik vond het zo'n bizar gegeven. Nee, daar, dus zo noemen mensen het natuurlijk, afscheid nemen. Maar hoe neem je nou afscheid? Ja. En je doet het natuurlijk wel, want je laat iets zien. En hij ook, je laat iets, je merkt het wel, dat je het specifiek natuurlijk wil duidelijk maken van dat, ja, hoe belangrijk iemand voor je is, of dat je van iemand houdt of zo. Dat, misschien is dat wel dan dat afscheid nemen, maar ik heb in ieder geval niet dat je zegt, nou, dag. Maar ja. Afscheid nemen.

kleine dingen, weet je wel, hele precieze dingen eigenlijk. Hoe dat bed stond, of dat laken half, of iemand heen lag, of was warm of zo.

Nee, daily wat mij betreft in die dag. Dus dan zeg maar totdat wij daar weggingen. Dat hij toen nog leefde. En eigenlijk vanaf het moment dat hij was overleden. Opeens iets, dan is er iets veranderd in de wereld.

zelfs. Dan denk ik, nou, ja, ergens denk ik dan dat ik hem daarmee nog laat bestaan. Ik denk dat dat het is. Dus het is niet zo van, ga ik denken aan vroeger of zo. Ik denk eigenlijk nooit aan vroeger in die zin. Ik denk nooit aan, oh, toen deden we dit en toen deden we dat. Ik denk, als ik aan Arnoud denk, dan denk ik nog eens gewoon echt dat ik denk, Arnoud denk ik dan. Dus dat is het ook.

0: wat het ook is. Hij is er wel geweest, zeg maar. Dat geeft het bijna een soort. Maar maakt het wel iemand heel levend als je een naam gewoon alleen denkt of zegt.
1: Rust zacht, lieve moeder. Ze wilde nog

Dit was tot slot van deze eerste uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. De wereldpremière van Traces, Requiem voor deze en gene van André Arends. Uitgevoerd door Jeroen de Vaal, tenor. En Ensemble en het Rotterdams Jongenskoor onder leiding van Ulrich Peul. De opname werd op 14 november in de Orangerie te 's-Hertogenbosch voor de concertzender gemaakt door Kees Sterrenburg. Volgende maand, op 17 januari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music Editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Ensemble Klang en Electronic Hammer. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

U luistert naar het programma van de Concertzender, rechtstreeks vanuit het gebouw Music Q in Amsterdam. En we gaan verder met het Concertzender live programma en het tweede van 12 maandelijkse programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. En dat was dus vorig jaar. En wel van 10 tot en met 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf vorige maand tot en met november 2011, dit jaar dus ongeveer 24 uur live opnames uit van dit festival. En omdat we vandaag niet veel tijd hebben, vallen we meteen maar met de deur in huis. U hoort de Electronic Hammer tijdens hun concert op 11 november. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf vorige maand tot en met november 2011, dit jaar dus ongeveer 24 uur live opnames uit van dit festival. En omdat we vandaag niet veel tijd hebben, vallen we meteen maar met de deur in huis. U hoort de Electronic Hammer tijdens hun concert op 11 november in de kleine zaal van de Verkade.

0: mensen kritiek waar je je privé leerno en je kaart spelen met een vriendin leerno en je kaart
1: schikken spelen met een
0: vriendin leerno en je kaart spelen met een vriendin leerno.

Dat was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. De wereldpremière van Fox van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. Uitgevoerd door de componisten en twee solisten van Vocaal Lab Nederland. De opnamen werden op 13 november in de Hervormde Kerk in Den Bosch gemaakt voor de concertzender door Kay Sterrenburg. Volgende maand gaat de concertzender live gewoon verder met live opnames van November Muse editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar slagwerkster Yiping Yang en het slotconcert van Slagwerk Den Haag. En wederom Vocaal Lab Nederland met Balthasar van Claudio Baroni. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender vanuit Music U in Amsterdam. Met het programma Concertzender Live. De derde van 12 maandelijkse programma's met live opnames. Gemaakt tijdens het festival November Music 2010. Dat vond dit jaar plaats van 10 tot en met 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden al vanaf december vorig jaar tot en met november van dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. En we beginnen vandaag met een compilatie van de 3 concerten die de talentvolle Taiwanese slagwerkster Yi Ping Yang gaf op zondag 14 november in de Picozaal van de Verkadefabriek. We beginnen met Linde voor vibrafoon en tape van de Argentijnse componist Daniel Alejandro Almada.

Dat was Linde van Daniel Alejandro Almada, uitgevoerd door Yiping Yang. Yiping Yang vervolgde haar concert met twee werken van de in Duitsland wonende slagwerkvirtuoos en componist Nebojša Jovan Živković. U hoort achtereenvolgens Pezzo da Concerto numero 1 voor solo snare drum uit 1987 en To the God of Rhythms voor djembe en stem uit 1994. Hier is weer de winnares van de Tromp Percussion 2006, Yiping Yang.

U hoorde To the God of Rhythms en daarvoor Pezzo da Concerto, werk van Nebojsa Jovanzivkovic, uitgevoerd door de slagwerkster uit Taiwan, Yiping Yang. Tijdens alle drie de concerten speelde Yiping Yang het werk All Facing Upwards van een van de twee centrale festivalcomponisten, Piet-Jan van Rossum. Hij componeerde dit werk voor snare drum, glockenspiel en stem in opdracht van de Tromp Biennale 2010. Een week later zouden alle halve finalisten van dit concours dit werk in Eindhoven verplicht uitvoeren. Nu hoort u de wereldpremière van All Facing Upwards door Yiping Yang.

Dat was de wereldpremière van All Facing Upwards van Piet-Jan van Rossum. We luisteren in Concertzender Live naar de derde aflevering van een 12-delige serie met opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. We besluiten dit concert van Yiping Yang met twee heel verschillende werken. Eerst hoort u Le Train van Dante Agostini voor snare drum en video, gevolgd door een deel van de oersonate van Kurt Schwitters uit 1931 voor stem.

Rum, two, two, two, rum.

Dat was het einde van het concert van slagwerkster Yiping Yang, met een wel erg opmerkelijke versie van de oersonate van Kurt Schwitters. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal telkens ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Consequence van Wouter Snoei, de stereoversie van een 8-sporen tape uit 1996.

Thank you.

U heeft geluisterd naar Four Images After Yeats van Jonathan Harvey. Het werd uitgevoerd door Ralf van Raad. We gaan verder met een blokje van drie kortere werken. Als eerste hoort u Hommage to Cage, à Chopin. Und Ligeti is ook daarbij. En het is een werk voor piano en tape uit 1998. Daarna het ultrakorte Haiku uit 1997. En tenslotte Tombeau de Messiaen voor piano en tape uit 1994. Luistert u naar deze Jonathan Harvey-composities, gespeeld door Ralf van Raad.

Dat was Tombeau de Messiaen voor piano en tape. Het werk is van Jonathan Harvey en het werd uitgevoerd door Ralph van Raat op piano. We gaan verder met nog twee werken van deze in 1939 geboren Amerikaanse componist. Achtereenvolgens hoort u Ver uit 2000, FF uit 1955 en FF staat voor Fortissimo. En in dit stuk speelt Harvey met de spectrale schittering van klankkleuren. Maar nu eerst Ver, dat werd gecomponeerd ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Pierre Boulez. Luister naar Ralph van Raat.

FF van Jonathan Harvey door Ralph van Raad. We luisteren in Concert Zender Live naar de vierde aflevering van een 18-delige serie met opnames die wij maakten tijdens het festival November Music 2010. En November Music zou November Music niet zijn als er geen wereldpremière op het programma stond. Tot besluit van dit concert voegt fluitiste Ilonka Koltoff zich bij Ralph van Raad op het podium voor Run Before Lightning, een splinternieuw werk voor fluit en piano. Luistert u naar Ralph van Raad en Ilonka Koltoff in Run Before Lightning van Jonathan Harvey.

Dit was het einde van het Jonathan Harvey-portret. Als laatste hoorde u de première van Run Before Lightning door Ralf van Raat en Ilonka Koltoff. De opname van het concert in muziekcentrum De Toonzaal werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar twee korte werken. Eerst een kort deel van Whisper van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos uit 2009. Daarna Machines of Moisture uit 2010 van Henry Vega.

Dit waren achtereenvolgens Whisper en Machine of Moisture, elektronische werken van het duo Rob van Rijswijk, Jeroen Strijbos en Henry Vega. En dit waren twee elektronische werken die klonken tijdens Cyniac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. Tot slot van deze vierde concertzender live-uitzending, met opnames van het festival November Music editie 2010, kunt u luisteren naar het concert dat Ensemble Klang op 13 november gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Op het programma stonden drie werken. Twee premières van respectievelijk Matt Wright en Frank Nuits en een werk van een van de twee festivalcomponisten, Peter Adriaens. We beginnen met Totem voor Den Haag van de Engelse componist Matt Wright. U hoort Ensemble Klang, dat bestaat uit Erik-Jan de Wit en Heiko Geerts saxofoons, Saskia Langehoorn piano, Joey Marijs slagwerk, Piet Harden gitaar en Tom Gelissen elektronica. Dit is Totem voor Den Haag.

Dankjewel.

Dank je wel. Dank je wel.

0: Dankjewel.
1: Dankjewel, tot ziens. Tom Pintus en Kruis.
2: Anneke van Geersbergen.
1: Ja. En de duivel.

Het afgelopen uur heeft u geluisterd naar een concert van Anneke van Giersbergen, Tom Pintens en Krause. Dit eenmalige concert vond afgelopen november plaats in W2 in Den Bosch. En dit gebeurde in het kader van November Music 2010. Voor de exacte programmagegevens en de playlist verwijs ik u naar onze website www.concertzender.nl. We hebben nog een paar minuten over en Tom Pintens, die u net hoorde, samen met Anneke van Giersbergen, beschikt over een bijzonder talent en speelde in een uitzonderlijk gezelschap, kunnen we nu nog even kort laten horen in het nummer 50 Years in Dope Chittery van Zita Swoon.

U heeft geluisterd naar Concertzender Live. Vergeet niet om vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopnamen. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman.

U luistert naar de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam. Dit is Concertzender Live. Nummer 6 van 12 uitzendingen met live opname van zo'n beetje alle concerten die tijdens het festival November Music 2010 plaatsvonden. Op 13 november 2010 trad The Indian Core op in het concert No India in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. De bekende Noorse moderne jazzformatie The Core creëert samen met twee bekende Indiase muzici een knappe fusie van wereldse klanken en bezwerende improvisatie à la John Coltrane. The Core is op dit moment een van de bekendste nieuwe jazzbands in Noorwegen. Ze zijn geïnspireerd door saxofonisten zoals John Coltrane, Faroah Sanders, Archie Shepp. Ook het Scandinavian Quartet uit de 70e jaren van pianist Keith Jarrett, waarin ook de Noorse saxofonist Jan Kabarek meespeelt, is een bron van inspiratie geweest. Aangevuurd door saxofonist Johan Kulhamma en een gedreven ritmesectie weet The Core werelden te verenigen. De samenwerking met de Indiase muzikanten is gegroeid uit een concerttour van The Core in 2008 in India, Pakistan en Bangladesh. Zij vonden daar hun Indiase muzikale soulmates in de Indiase muzici Fateh Ali en Prasenjit Mitra. In dit concert hoort u de vier jazzmuzikanten uit Core. Jonas Kulhamma op saxofoon, Erlend Slettewol op piano, Steiner Raknes op contrabas en Espen Aalberg drums. En zij worden muzikaal bijgestaan door Fateh Ali op sitar en Prasenjit Mitra op tabla. De stem van de Noorse zangeres is Kirsti Ukke.

was het concert nummer 6 van November Music 2010 van The Indian Corps. Het concert werd opgenomen op 13 november 2010 in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Het eerste deel van dit programma werd geproduceerd door Kees van de Wiel en de techniek werd verzorgd door Fred Momotenko. Omdat we nog wat tijd over hebben, laten we een opname horen van het Mondriaan Kwartet. En dit muziekwerk werd opgenomen op 2 februari jongstleden in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Het Amerikaans-India's internetbedrijf Office Tiger, dat back-office diensten levert aan westerse bedrijven, inspireerde de Bosse componist Paul Frankhuizen in 2009 tot het componeren van The Office Tiger voor het Mondriaan Kwartet. Frankhuizen gebruikt in The Office Tiger gelijktijdig zowel een raga als een sonatevorm en speelt met de verschillende kenmerken hiervan. En dat resulteert in westerse muziek met ontegenzeggelijk een Indiase klank. Dit tweede deel van het programma werd geproduceerd door Kees van de Wiel, die ook de techniek verzorgde. Dit werd samengesteld voor de concertzender door Carolien Kleren. En de speellijst die kunt u vinden op www.concertzender.nl en dan doorklikken naar Concertzender Live.

Vanuit onze studio in het Muziek Q-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender live. Vandaag de 7e van 18 programma's met live opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010. Dat van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. We beginnen vandaag met het concert van het ensemble MAE. En ze deden dat samen met Scanner op 12 november in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Onder de titel Nocturnal vindt het eerste concert plaats van een serie melodramatische programma's. Het eerste werkwoordprogramma is speciaal voor deze serie gemaakt. Een veelomvattend reisverslag wordt gecomponeerd door Piet-Jan van Rossum. Een groot werk als een Oosterse pentekening. Lange lijnen, veel ruimte. Hij beschouwt And Somewhere in Between als een zeer persoonlijk werk waarin hij een nieuwe muzikale richting inslaat. Luistert u naar de wereldpremière van Somewhere in Between van Piet-Jan van Rossum. Het wordt uitgevoerd door Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers. De stem is van vocaal lab soliste Jennifer van der Hart.

0: Ik sta niet op, maar zet de tv die naast me staat aan.
1: I turn on the TV, but...
0: Ik kijk niet. Maar luister.
1: But I don't look at it, I just listen.
0: Dan stap ik uit. Ik loop de trap af naar de keuken. Dan stap ik uit.

0: Ik zet mijn mobiele telefoon af en leg hem in een laadje van de keukentafel.
1: Voorlopig zal ik hem daar laten.
0: Ik zeg de kattengedachte.

0: Ik stap naar buiten, neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt. Ik stap nogmaals naar buiten en neem het rode pad recht achter mijn huis dat door de polders loopt. Ik ben weer binnen. Zoek de sleutels. Ik open de achterdeur en stap naar buiten. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
1: Ik ga het rode pad op.
2: Ik ben weer binnen. Zoek de sleutels.
0: Ik open de achterdeur en stap naar buiten. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
2: Het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
3: Salgo de la casa. Tomo un pequeño caminito rojo que atraviesa los polders.

Beach umbrellas.

Jim.

Streets. Now, recalled.

out.

Thank you.

In Concertzender Live heeft u geluisterd naar Varosha van Yannis Kyriakides. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cyniac Sonore. Een onderdeel van November Music 2010. We besluiten deze zevende Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2010 met wederom een elektronisch werk dat klonk tijdens Cyniac Sonore. Over Projection van Kees Tazelaar uit 2009 zegt de componist zelf het volgende. Voor Projection nam ik een van de oude testopnames van Project 1 als uitgangspunt. Ik besloot de quasi-instrumentale frases te gebruiken als input voor klanktransformaties met Kima. Vervolgens plaatste ik de getransformeerde resultaten onder het originele materiaal en verschoof de transformaties van iedere groep met klanken voor en achteruit in de tijd. Nou, en zo ontstond een soort van kanonisch netwerk met een maximum van 9 quadrofonische lagen. Voor deze uitzending maakte Tazelaar speciaal een stereomix van Projection.

Dit was tot slot van deze zevende uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2010, de elektronische compositie Projection van Kees Tazelaar. Dit programma werd samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand, op 16 mei, gaan wij verder met live-opnames van November Music Editie 2010 en u kunt dan onder andere luisteren naar FC Jongbloed en de Composers Club. Vergeet ook niet naar onze jazz- en wereldmuziek-uitzendingen te luisteren. Ook daar worden opnames van November Music uitgezonden.

Dit is de concertzender vanuit Music U in Amsterdam met het programma Concertzender Live. En de 8e van 18 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 30 uur live opnames van dit festival uit. Twee concerten horen wat ons betreft bij de Jazzthuis. En daarvan hoort u vandaag de eerste met een concert van pianist Wayne Horvitz en trompetist Erik Vloeimans. Volgende maand volgt een groot deel van het concert van Jeroen van Vliet, Erwin van en Jacob Bro. Maar nu het concert dat op 11 november plaatsvond in de uitverkochte grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. U hoort om te beginnen Waltz from the Oven, een compositie van Wayne Horvitz. En dit zijn Wayne Horvitz en Erik Vloeimans.

Dit was Waltz from the Oven door Erik Vloeimans en Wayne Horvitz. Toen Erik Vloeimans voor het festival November Music 2010 een carte blanche werd aangeboden, hoefde hij niet lang na te denken. Een duet met de Amerikaanse toetsenist en componist Wayne Horvitz was een lang gekoesterde wens. Speciaal voor het festival staken deze twee muzikale grensgangers voor het eerst de koppen bij elkaar, hetgeen onder andere resulteerde in de volgende twee stukken. Guano van Erik Vloeimans en Hindustani, een bewerking van het Indiase volkslied.

Dit was Hindustani, een bewerking van het Indiase volkslied door Erik Vloeimans trompet en Wayne Horvitz piano. Wayne Horvitz is een zeer geliefd toetsenist binnen de New Yorkse improvisatiescene en bekend van bands als Zoni Mesh en John Zorn's legendarische avant-jazzgezelschap Naked City. We gaan nu luisteren naar twee composities van Wayne Horvitz. U hoort achtereenvolgens Love, Love, Love en Dizengoff's Fireflies. Live op het festival November Music 2010 zijn dit Erik Vloeimans en Wayne Horvitz.

The first piece is called Petrol. This is from an album with a

0: Isa Rubo.
1: U heeft geluisterd naar Matthew Herbert en Starvinsky Orchestra, een opname die we maakten tijdens het festival November Music. Dit programma werd samengesteld.

0: Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender en dit is Concertzender Live. Vandaag het tweede deel van een concert dat wij opnamen tijdens het festival November Music. Matthew Herbert Feat en het Stravinsky Orchestra en Zwerm. Vandaag dus deel 2. Het is een opname die we maakten in de Verkadefabriek.
1: Er is een mooi moment om even het net aan u voor te stellen, dames en heren, voor het laatste stuk van spelen. Het laatste stuk, daar zijn de laatste dingen nog niet over gezegd. Over de muziek daarentegen ook niet. Dus, dames en heren, het vorige stuk was de bariton saxofoon solo, zowel jubelend hoog als brommend laag. Stephen Shorn. Zoals u allemaal in het Brabants Dagblad heeft kunnen lezen, dames en heren, als Erik Vloeimans helaas verhindert vanavond. Dus hebben ze gehoord, dames en heren, op trompet Erik Vloeimans. Hij speelde al een solo in een paar stukken geleden uit Denemarken. Hij woont in Kopenhagen en speelt de incourante Sea Melody saxofoon. Dames en heren, Søren Siekumfeld. Dat kan maar wel zo zijn, dames en heren, maar het grootste wonder der recreatie staat naast hem. 3 weken geleden waren hij nog om de wolk van een kind. 2, 3 dagen geleden was ze nog jarig. Dames en heren, hier staat ze gewoon prachtig op boot te spelen. Dank u wel, Chris. Erg maar kort! En een jongen van 3 in het lichaam van een man van 43, dames en heren. Dat leg ik je later nog een keer uit in het Engels. Dus dan heb ik natuurlijk een hele goede relatie. Ik zeg, ik herhaal, dames en heren, een kleuter in het lichaam van een oude man. Dames en heren, zonder dat ik wil beledigen, op klarinet, basklarinet en toys, Claudio Koenten. En daar wil ik graag mee aansluiten, dames en heren, dat aantal synthesizer strings die ik heb mogen uitschrijven heb ik gedaan voor de fijnste strijkers uit mijn band, dames en heren. Op eerste viool, Vera van der Bie. Als ik het niet vergis, dames en heren, is hij een van de grote zonen van Den Bosch. Ik geloof dat zijn moeder hier aanwezig is. Dames en heren, onze filosoof op de viool. Herman van Haren. Origineel komt hij uit Oostenrijk, hij woonde lang in Duitsland, heeft in Nederland gestudeerd. Inmiddels is hij verhuisd naar New York, is een week teruggekomen om met ons te kunnen spelen, dames en heren, met de mooiste bril uit het ensemble. Ja, en één adem, dames en heren, opgeoefend. En daar is die Benny van Bloedzijf. En alles wat ik over hem heb gezegd is waar. En als ik het niet over hem had gezegd, had ik het wel gezegd uit het wonder van Boegem. Dames en heren, daar waar de cellisten geboren worden en opgroeien en blijven. Hij is inmiddels een eenzame reis door de wereld begonnen op zijn cello. Hij groeft als geen ander. Dames en heren, op de cello uit Bochum. Jurk Brinkman. En had hij een zoon van Tilburg, dan een zoon van Zierikzee, dan was hij zeker een zoon van Den Bosch geweest, ongetwijfeld, dames en heren. Uit jullie eigen Brabant, de steekpilaar van deze band op de bas, Erik van der Westen. Dames en heren, een jongen van 3 jaar in het lichaam van de oude man, ik zeg het graag. We hebben er een paar van die exemplaren in onze band. Maar verder is hij ook erg vriendelijk. En ja, we moeten een uur volmaken met hem. En in ieder geval, dames en heren, als ik dit lichaam niet had gehad, dan had ik niet met hem kunnen spelen. Maar ik ben blij dat hij nog steeds 3 jaar is. Dames en heren, uit Duitsland, Dirk-Peter Kunsch. Maar niet nadat ik, dames en heren, nog 1 keer mijn geluk heb uitgesproken dat we met hem mogen spelen. I'd like to introduce you one more time to at least the person that joins us on stage today. That made our music sound different. And my voice sounds rather beautiful.
2: Goed, graag. We hebben een paar van die exemplaren geluk heb uitgesproken.
1: zijn 3 jaar. Het lichaam van de ouders. Ik heb het graag. Dank je wel. Ik ben vloeiend. Ik ben niet blij. En opeens staan we, ladies and gentlemen, van de United Kingdom. The brain of a philosopher of 1,200 years old in the body of a young man. Ladies and gentlemen, thank you very much and give a big hand for Matthew Herbert.

U heeft geluisterd naar het tweede deel van het concert dat Matthew Herbert samen met het Stravinsky Orchestra gaf op 11 november 2010. Dit eenmalige concert vond afgelopen november plaats in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. En dit alles in het kader van November Music 2010. Voor de exacte programmagegevens verwijs ik u naar de website www.concertzender.nl. We gaan verder met het concert van Richard Barrett en Stefan Prins. Zij worden ondersteund door het blazerskwartet Sick en het gitaarkwartet Zwerm.